en hij niet. Maar die liefde die is er toch. Hij stond daar schapelig op de deurpost.